applaus voor Down the Rabbit Hole van Maaike Nas. U hoorde de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers tijdens het openingsconcert van het festival November Music editie 2013. Tot slot van dit concert klonk een klassieker uit de 20e eeuw. Een persoonlijke favoriet van Bert Palings, de artistiek leider van het festival. In 1977 schreef de uit Estland afkomstige componist Arvo Pärt het werk Tabula Rasa. In dit werk voor twee violen, geprepareerde piano en kamerorkest zet Pärt een tijdloze, meditatieve sfeer neer en na een klein half uur blijft de luisteraar verbijsterd achter. U hoort de twee jonge violisten Joseph Puglia en David McCarroll en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bart Wiegers. Dit is Tabula Rasa van Arvo Pärt.

Dit was tot slot van het openingsconcert van het festival November Music 2013, het sfeervolle Tabula Rasa van Arvo Pärt, uitgevoerd door Joseph Puglia en David McCarroll Viool en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Het concert vond plaats in de hervormde kerk te 's-Hertogenbosch. De dag na dit openingsconcert kreeg het festival op een wat kleinere schaal een vervolg met een lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal. Daar gaven de uit Zweden afkomstige sopraan Elisabeth Holmerts en pianist Kenneth Carlson een gevarieerd recital met een vijftal werken, waaronder één van festivalcomponist Robert Zuidam. Het spits werd afgebeten met nieuw werk van de Britse componiste Tansy Davis. U gaat luisteren naar Song of Pure Nothingness uit 2013 voor sopraan en Indiase harmonium. Dit zijn Elisabeth Holmerts en Kenneth Carlson.

16 plaats staat ik hier. Hey.

Toe!

En u luisterde naar Song of Pure Nothingness van de Britse componiste Tansy Davis, uitgevoerd door sopraan Elizabeth Holmertz en Kenneth Carlson op het Indiase harmonium. Het concert in de toonzaal vervolgde met een drietal korte werken. Als eerste hoort u Sind wir nicht geplaagde wezen van de Belgische componist Thomas Smetrijns, een werk voor sopraan en toy-piano. En daarna hoort u Nocke Oscura, een werk dat Rob Zuidam in 2003 componeerde in opdracht van het Internationaal Vocalistenconcours in 's-Hertogenbosch. Dit blokje wordt besloten met 6 kleine klavierstukken, opus 19 uit 1911 van Arnold Schönberg. Luistert u nu naar Elizabeth Holmertz en Kenneth Carlson.

vervolgde met het werk van Shuffle, waarin de muzici van Mays een muzikale vertaling moeten maken van de visuele informatie van ter plekke uitgereikte kaarten. Luistert u naar deze geleide improvisatie door Ensemble Mays, bestaande uit Anne Laberge, fluit en elektronica, Dario Calderone, contrabas, Gareth Davis, basklarinet, Reinier van Hout, piano, keyboards en elektronica, Wiek Heijmans, elektrische gitaar en Yannis Kyriakides, live elektronica. Christian Markley deelde de kaarten uit. Dit is voor deze gelegenheid bewerkte versie van Shuffle, dat oorspronkelijk gecomponeerd werd in 2007.

U hoorde Shuffle van Christian Marclay, uitgevoerd door Ensemble Maze in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In het kader van het festival November Music 2013. We gaan verder met wederom een concert in de grote zaal van de Verkadefabriek. Op zaterdag 9 november ontmoeten het Westen het Oosten in een combinatie van de Iraanse componist en Kamanche-speler Kayhan Kalhor en het jonge Nederlandse Ragazze-strijkkwartet. Voor het werk Silent City liet Kalhor zich inspireren door Perzische volksvertellingen. Vanuit stilte ontstaan lang aangehouden extatische akkoorden en zinderende improvisaties. Luistert u naar Kayhan Kalhor op Kamanche en het Ragazze-kwartet bestaat uit Rosa Arnold en Janita Vriends, viool, Annemijn Bergkotte, altviool en Amber Dokters van Leeuwen, cello. Het komende half uur kunt u luisteren naar Silent City.

Dit was tot slot van deze tweede van 13 uitzendingen van Concert Zender Live. Met live opnames van het festival November Music 2013. Voor Prelude to Infinity van Theo Verbeij, voorafgegaan door haikus van Klaas de Vries. Een deel uit A Love Unsung van Rob Zuidam. Uitvoerende waren de leden van het Stolz Quartet. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 10 maart, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt. Graag tot dan!

U luistert naar het programma van de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. In deze aflevering hoort u de derde van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. En we zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4-wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames uit van dit festival. En vandaag hebben we de ruimte voor 2 concerten. Zo dadelijk kunt u luisteren naar het jaarlijks concert van FC Jongbloed. En we beginnen met Nasserus, een geurcompositie van een uur van de Nederlands-Griekse componiste Galiope Tsoupaki. Narcissus is een werelddrama in de puurste vorm, zonder tekst, libretto of lied. Het staat bol van de dramatische spanning, dat wel, maar dan in een kamermuzieksetting. Tsoupaki heeft bovendien een geurcompositie ontwikkeld voor de voorstelling. Een specifiek geurakkoord dat helaas natuurlijk waar te nemen is voor bezoekers van dit concert, maar niet voor de radioluisteraar. U moet het dus doen met de volgende tekst van de componisten. Narcissus is vrij geïnspireerd op de mythologische figuur, de betoverende jongeman die verliefd werd op zijn eigen weerspiegeling in het water. Op de plaats waar Narcissus stierf, groeide de bedwelmd geurende bloem Narcissus. En de kleur wit symboliseert zijn schoonheid, de rode rand zijn wrede dood. Mijn compositie volgt de transformatie van persoon tot bloem. Zo stel ik me voor hoe de liefde hem transformeert en hoe aan het eind van mijn compositie de geur van de Narcissus-akkoord tot bloei zal komen. Aldus Galiope Tsoupaki in een programmatoelichting. Luistert u dus nu naar Narcissus, uitgevoerd door het ensemble Nieuw Amsterdam Spel, bestaande uit Gerard Bouwhuis piano, Helene Hulst viool, Mick Sterling cello, Lars Wouters van den Oudenweijer basklarinet, Ron Schapenhoorn en Astrid Haring harp.

U hoorde Il Pleu, voorafgegaan door drie deeltjes Easy Meat. Composities waren dit van Rob Zuidam. We gaan verder met vier premières van jonge compositietalenten. U hoort achtereenvolgens Liberate Mundum van Giel Noessen, Lost and Distorted van Sebastian Faust, Good Value van Joep van Leeuwen en tenslotte Transition van Samuel de Vries. Luistert u naar verschillende samenstellingen van FC Jongbloed en natuurlijk onder leiding van Aart Strootman.

Hasten.

Dat was aan het slot van een blokje van vier premières. Transition van Samuel de Vries, uitgevoerd door Floris van Alebeek, basklarinet, Tom Sanderman, tenor saxofoon en Paul Gubbels, slagwerk, deel uitmakend van FC Jongbloed. We sluiten deze uitzending met live-opnames van het festival November Music 2013 af, met wederom twee premières door FC Jongbloed. U hoort eerst Estar Muerto y Ser van Alberto Gutierrez door sopraan Vera Rademakers en pianist Matteo Muiderwijk. Het concert werd besloten met Big Data van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het gehele ensemble onder leiding van Aart Strootman.

En het was tot slot van deze derde aflevering uit een serie van 13 uitzendingen met live-opnames van het Festival November Music 2013. Big Data van Nicoline Soeter, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strooteman. Alle opnames die u vandaag hoorde werden door de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Kees van der Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en hij stelde dit programma ook samen voor de concertzender. Over 4 weken, op 7 april, dan gaan we natuurlijk verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt. Tot dan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vieren van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag hebben we de ruimte voor 2 korte en 1 lang concert. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Oerwald door Nieuw Amsterdam Spijl en een soloconcert door saxofonist Andreas van Zoelen. Maar we beginnen met het concert dat het ensemble 306 onder de titel Simple Space gaf in de hofzaal van de Muzerijen. Op het programma stonden 2 wereldpremières. Als eerste hoort u Recorded Space van de in Nederland wonende Argentijnse componist Gabriel Payuk. Daarna, voor dezelfde bezetting van klavercimbal, fluit, 2 violen, contrabas en elektronica, een nieuw werk van de jonge Brabantse componiste Nicolien Soeter. Haar Miotis is gebaseerd op veldopname van vleermuizen met bat detectors. Maar in de tape zijn ook akoestische geluiden terug te horen. Soms elektronisch bewerkt om het geluid van de detectors in klankkleur te benaderen. Luistert u nu naar Recorded Space van Gabriel Payuk en daarna Miotis van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het ensemble 306. En dat bestaat uit Goska Isvordin klaversymbool, Marieke Fransen fluit, Marieke Berendsen en Diamanda LeBurge drum, viool en James Oesi contrabas.

U luisterde naar Recorded Space van Gabriel Pajuk en daarna Miotis van Nicolien Soeter. Uitgevoerd door het ensemble 306 op 9 november 2013 in de Hofzaal van de Muzerijen. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met Oerwald, de inmiddels als zeer succesvol betitelde nieuwe productie van componist en visueel kunstenaar Arnoud Noordegraaf. In Oerwald, een voorstelling voor ensemble, acteur en filmbeelden, wordt de luisteraar meegesleurd in een oerbos en geconfronteerd met de stormachtige relatie van een succesvol echtpaar dat op eigen wijze de natuur naar haar hand wil zetten. Luistert u naar de stem van Porrie Fransen en het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl in Oerwald van Arnoud Noordegraaf.

Een verschil tussen een gedachte en een herinnering. Je denkt aan je herinneringen. Patronen van netwerken, samenhang, vertakkingen. Een gedachte die leidt tot een herinnering en die herinnering een boom, vertakkend naar verdere gedachten. Patronen, herinneringen, bomen, wouden vol bomen. Totdat er ongewild een golf verrolt door je gedachten. De wind golft door een woud, laat de takken zwaaien. Uitwaaierende patronen zwaaien in de wind. Je ziet de herinneringen door je heen zwieren. Je kiest momenten uit en arrangeert ze. Je zet ze in elkaar steeds op een nieuwe manier, zoekend naar een patroon. Het gedachtepatroon van wat jouw herinnering betekent. Je knoopt de momenten aan een verhaal en nu heb je een herinnering aan wat je verhaal is.

Het heden schuift over het verleden heen, tastend naar de dingen die het nodig heeft. Een verklaarbaar verleden, uit de hoed getoverd om een verklaarbare toekomst te maken. Een verhaal van coherentie en logische gevolgtrekkingen. Heel natuurlijk, in een wereld van coherentie en logische gevolgtrekkingen. Een zinsbegoocheling. Je bent een illusionist. De zin die je aan de dingen geeft, is de illusie waarin je leeft. Jouw leven van verhalen maken, patronen maken. Maar ben jij het die het leidt?

Je mond glimlacht, je voelt de glimlach op je gezicht. Je hand reikt, je ziet je hand reiken. Keuzes worden gemaakt in de stille delen van je geest. En je hoort een stem, maar weet niet of het jouw stem is. Want het verhaal vertelt zichzelf nu, fluistert zichzelf in je oor. De wind fluistert door het woud, laat de takken zwaaien. Uitwaaierende patronen, kabbelende bladeren. We geloven de dingen die we liever geloven en maken ze logisch. We kiezen de herinneringen die we willen onthouden en beschrijven ze aan onszelf. Maar als de dingen die je niet leuk vindt zichzelf blijven denken, opent zich een pijloze diepte van verschil tussen jou en alle anderen, tussen jou en jezelf. Je graait in het rond om de reden te vinden, maar jouw verhaal vraagt niet. Het blijft lopen, steeds dieper het woud in.

enkel zon op bladeren, wind langs takken. Het verhaal dat jij met zoveel moeite aan jezelf vertelt, is taal in de wind, uitwaaierende patronen, illusies, herinneringen, bomen.

U luisterde naar Oerwald van Arnoud Noordegaaf, uitgevoerd door Porgy Fransen en het ensemble Nieuw Amsterdams Pijl. Overigens is deze voorstelling nog te bewonderen. Morgen, 8 april, in het Grand Théâtre in Groningen en aanstaande woensdag 9 april in de spiksplinternieuwe Pandora-zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. De opname van Oerwald werd in de kleine zaal van de Verkadefabriek voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. We besluiten deze uitzending met opnames van het Festival November Music 2013, met opnames van een concert van bassaxofonist Andreas van Zoelen in de intieme Zuiderzinkerk.

Dat was tot slot van deze vierde van 13 uitzendingen met live-opnames van het Festival November Music 2013. Andreas van Zoelen op bassaxofoon met vier premières van Andreas van Zoelen zelf, Jacques Palings en Maarten van Noorden. Ook deze opnames werden voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Over vier weken, op 5 mei, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vierde van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's zo'n 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag hebben we een erg gevarieerd programma voor u in petto. U hoort Nederlandstalige liederen door André Manuel, begeleid door Nieuw Amsterdam Spijl. Een mix van hedendaags en jazz door Tempco. En een mix van hedendaags en oude muziek door het Axone Saxofoonkwartet. Met dit Franse kwartet beginnen we dit programma. In SM's, een nieuw museum voor hedendaagse kunst in 's-Hertogenbosch, vond op zaterdag 10 en zondag 11 een aantal concerten plaats onder de titel Movement. Een concept bedacht door de Bosse componist Paul Frankhuizen. Het publiek in het museum hoorde tijdens de projectie van videobeelden van vooral bewegende mensen in de stad een doorlopend concert met achtereenvolgens 2 werken van Gesualdo, bewerkt door Salvatore Scarino. Daarna de alt-saxofoon solo Eventueel de Mademoiselle van Paul Frankhuizen met teksten van Floretta Dijkstra. Daarna een blok met Durch in Memoriam G. Gracie van Fabien Lévy. En dat is ingeklemd tussen 2 werken uit de Mandala Miniatures van Terry Riley. Ten slotte hoort u, na een tekst van Floretta Dijkstra, de wereldpremière van Movement van Paul Frankhuizen. Luistert nu naar Ton Niesen, voordracht, en het Axone Saxofoonkwartet bestaande uit Curven Perron, Géraud Etriard, Cédric Carcel en Martine van Dijk, die de solo in Eventail voor haar rekening nam. Dit is Movement.

Zelden wordt er in de wereld een nieuwe stad gesticht. En als het al gebeurt, ergens aan een stroom, een water, is het de uitkomst van een droom.

Het visioen van de stad en de loop van een rivier waarvan men zegt, het was voorbestemd, het moet er alleen nog komen. Maar niets kan beginnen zonder eerste oriëntatie op wat het centrum van de wereld heet, want om te kunnen leven moet je de wereld gronden. Daarbuiten heerst chaos.

wordt gezegd van de stichting van Rome dat Romulus en Remus gunstige tekens zagen. 6 gieren aan de hemel. Of waren het toch 12? Nog beter, volgens sommigen. Een wichelaar kwam en sprak verba concepta, een magische spreuk aan het begin van de stad. Lijnen trok hij met zijn staf door het zand. Al zagen sommigen hem dat door de lucht doen. Een in vieren gedeelde cirkel. En in het midden daarvan stak de staf. De schaduwwerking ervan bepaalde de omtrek van de stad. Waarna men een dieroffer bracht, de geit of het lam de lever opnam en doorzocht op nieuwe tekens. Want levers zijn zetels van leven en nu, bij het offeren, spiegel van de stad. Toen dat was gelukt, groef men een gat waarin, volgens sommigen, goede dingen gingen. En oeroude grond uit de geboortedorpen van de nieuwe bewoners. Het gat werd gedicht met een steen waarop een altaar werd geplaatst en een vuur ontstoken. Het brandpunt van de stad. Op vraag van de wichelaar trok de stadstichter voren en richtte hij muren op. En waar een poort kwam, nam hij de ploeg van de grond en droeg hem, zonder de grond te raken, de doorgang over, omdat daar ook lijken doorgaan naar een andere rustplaats, een doodstille stad in het vacuüm tussen de steden.

waren er muren die scheiden en poorten voor de doortocht van de bewoners die met een schep zand uit hun dorpen kwamen opdat ze zich thuis voelden op de nieuwe grond. Men stak struiken in brand waarover ze sprongen om zich te zuiveren van alle gebreken. Een stier werd om de stad gejaagd. Hij sprong over de breedte van alle poorten waarna hij gedood werd. Zijn lever gelezen, het vlees gegeten. En dat met nog een dier. En weer. Voordat men ging bouwen, werd de rivier als een lijn door de stad geleid. Het water ervan, reservoir van wat kwam, elke schepping scharend. Want al wat zich vormt verheft zich boven de wateren los ervan en daarmee vast. Werden er tempels gebouwd waarvan elke drempel de wereld verdeelt in een heilig en profaan. En ging je daarover, dan werd je een speler in het eerste theater van de stad. Afspiegeling van de wereld zoals het was op de eerste dag. Daarna ging men feesten om de oertijd te vieren. De tijd die aanvangt als de feestdag begint. En nooit gaat eerder de tijd vooraf aan die van de oorsprong. Want voordat er is, kan de tijd ervan ook niet zijn. Aporigine in illo tempore. De mens één dag deelgenoot der goden in een volmaakte wereld. Vanaf toen ging de mens bestaan. En legde hij straten en pleinen aan waar het zicht onbelemmerd was. En huizen met binnenhof en gangenstel, ommuurd ook en al naar het idee van de stad. En zodra alles stond en werkte en woonde, de straten gevuld met stromen, de tempels met geprevel en op de muren de wacht, vergat men, langzaam maar snel, op de schaal der goden, de hemel en het vergiet, de gieren en de spreuken, de levers en de stromen, het beginpunt van de stad.

begint op mijn voet eraf en maar janken. Poeh, dat was in mijn tijd. In mijn tijd was dat wel anders. Kerels soms de beide benen kwijt, vochten door met hart, ziel en zaligheid. Ik zie ze nog gaan, twee bloederige stompjes. Maar lopen, lopen, lopen als een kieviet. En dan die andere. Die een buik in een gat zagen veranderen. Ze hielden hun meters lange darmen als een foetus in hun armen. Ze stonden pal, ze hielden stand. Voor God, voor geld, voor vaderland. Geen gejammer, what the fuck. Je lijf vol scherf bracht geluk. Dit is geen plek voor tere zielen. Zo zwak dat janken moet, die als een pudding in

leven, het volk van rechteren. Duizenden heb ik zien gaan en nooit kwamen ze terug. De heroïek van man tot man, echte kerels uit één stuk. En ook al was dat maar voor even, de dood was een geluk. En nooit heb ik ze zien janken, nooit heb ik ze zien janken, nooit heb ik ze zien janken. Ze zwegen als het graf, nog liever bijten ze hun tong eraf. Nog beter stom geslagen, dan dat ze huilend aan hun moeder om een pleister gingen vragen. Dit is geen plek voor het eerder zien, zo'n zwak dat janken moet, die als een pudding in elkaar zakt. Bij de eerste druppel bloed, dit is het rijk der roekeloos. Op de schoot van magerheid, alleen de man zonder vrees, zullen de ware helden zijn. Dit is geen plek voor Teresie.

park van Aard. Hij foto is met de bielen houden. Kunst. Met een grote K. Het ligt niet erg op Nijs. Dan zet ik in de vrouwen. Ha! Zet dit maar weer eens in elkaar.

spel, kunst en een grote kamer. Dat is wel ongesubsidieerd. Maar zeg ik een kunstenaar. Componeer dit maar eens in elkaar.

Ay, jodo. Geen Fransje bouwen.

Duitse kunwijn, de hosta van Urbain, de benen van Schot, het ijs van Geesjewind. Ik drink de magie, red een tovenaar, schijnbaar.

0: Dankjewel. Doe Amsterdam spel.
1: En dit was tot slot van deze 5e van 12 uitzendingen met live opnames van het Festival November Music 2013. Het lied Kraai van en door André Manuel. Begeleid door Nieuw Amsterdams Pijl. Deze opname werd in de Azijnfabriek in 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. In verband met de verhuizing van de concertzender, ja, we gaan naar een andere studio. Blijft u vooral zitten, wij gaan naar die andere studio begin juni. Maar we komen bij u terug en we gaan gewoon door met uitzenden. Is de volgende uitzending met opnames pas over 8 weken. Op 30 juni gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het Festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En u kunt gaan luisteren naar Concertzender Live. En dat betekent dat u weer kunt gaan luisteren naar eigen opnames van de Concertzender. Het wordt het 6e van 12 programma's met live-opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music vorig jaar van 6 tot en met 10 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met erin veel wereldpremières. En we zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 live programma's uit. Hoofdmoot van deze aflevering is het ruim 1,5 uur durende Patterns in a Chromatic Field van Morten Feldman. En we beginnen met de première van het project Shutter van de gelegenheidscombinatie van Kurt Worms en Optical Machine. Kurt Worms is Richard van Kruisdijk, die in de weer is met elektronica en slagwerk. En Optical Machine is Rickert Brok, die de geluiden live omzet in beeld. En van het laatste kunt u natuurlijk via de radio weinig meemaken, maar toch luistert u naar het resultaat. Dit is Shutter, een compositie van Richard van Kruisdijk.

In de afgelopen 20 minuten heeft u kunnen luisteren naar het project Shutter van Cutworms en Optical Machine, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk, Slagwerk en Live Electronica. En de opname werd voor de concertzender in de Matserzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert naar live-opnames van het November Music dat vorig jaar van 7 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. En dan gaan we luisteren naar een concert dat op 8 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal, ook in Den Bosch dus. Daar klonk ruim anderhalf uur zonder onderbreking het monumentale werk voor cello en piano uit 1981 van de Amerikaanse componist Morton Feldman, getiteld Patterns in a Chromatic Field. Het werk wordt uitgevoerd door Arne de Vos, cello en Yutaka Oya, piano. Ze hadden overigens dit werk al eerder op cd uitgebracht. Luistert u naar Patterns in a Chromatic Field van Morton Feldman.

Dit is de Concertzender vanaf de Ganzenmarkt in Utrecht. U weet dat we sinds kort een nieuwe studio hebben en nu live uitzenden vanuit Utrecht de Ganzenmarkt. U luistert nu naar het programma Concertzender Live en het zevende van 12 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. In deze vakantietijd hebben we gekozen voor de integrale opnames van een avond jazz. Ambient, soundscapes, post-rock en visual music onder de verzamelnaam Norwegian Moods. In de tweede helft van dit programma hoort u muziek van de Noorse trompetist Niels Petter Molvær. Waar we beginnen met een uur Splash Girl, ook afkomstig uit Noorwegen. Het post-rock Splash Girl is de nieuwste jazz-sensatie uit het noorden. Alhoewel jazz kun je de grensverleggende muziek van Splash Girl amper noemen. Donker getinte, impressionistische klankschilderingen, vol dreigende, ruimtelijke elektronica, onheilspellende post-rock en oosterse sferen. Elke luisterbeurt ringt, maar maakt je onrustig en drijft je naar mystieke werelden, schreef de Volkskrant over hun laatste cd Field Day Rituals. Splash Girl bestaat uit Andreas Stensland Lohe, piano, Jo Berger Mure, bas en Andreas Lomo Knudrod, drums. We beginnen met 2 composities van Andreas Stensland Lohe en dit is Concerning the Square en I Feel Like I Know Her. Dit is Splash Girl.

Applaus in de clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Concertzender live. U luisterde naar twee stukken van het concert van Splash Girl. We gaan verder met Field Day Rituals, een compositie van Joe Berger Muren, gevolgd door Dulcimer en Never Be Anywhere, composities van Andreas Stensland Loewe.

U luistert naar het concert van de Noorse Splash Girl tijdens de Norwegian Woodsavond in het festival November Music 2013. Het concert werd besloten met werken Mass, Long Story en The Other Side. Dit is Splash Girl, bestaande uit Andreas Stenstad Lohe, piano, Jo Berger Mure, bas en Andreas Lonmo Knutsrood, drums.

U luisterde het afgelopen uur naar het concert van het Noorse Splash Girl tijdens de Norwegian Moods avond in het festival November Music 2013. De avond werd voortgezet met een van de spaarzame solo-optredens van de Noorse trompetist en componist Niels Petter Molvær. Met zijn overrompelende soundscapes weet Molvær als geen ander bruggen te bouwen tussen de genres. Of het nu ambient music is, pure jazz, elektronisch, rock of pop, het Molvær-stempel is direct herkenbaar. Met zijn doorbraak-cd Khmer op het ECM-label maakt hij een groot publiek. Zijn atmosferische, omvloerste trompetgeluid is zijn grootste handelsmerk, waarbij hij zich liet beïnvloeden door collega's als John Hassell en Miles Davis. Op de Norwegian Moods-avond speelde hij een werk van een uur, getiteld Triaxial. Dit is Niels Petter Molvær.

En dat was een groot applaus voor Niels Petter Molvaar. Meer dan 60 minuten lang speelde hij op zijn trompet. U luistert naar zijn nummer Triaxial. Vorig jaar was dit te horen op 7 november in het festival November Music. De opnames die u vanavond hoorde werden in de clubzaal van de Verkadefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 25 augustus, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de concertzender vanaf de Ganzenmarkt in Utrecht. Daar zitten we sinds juni en we beginnen deze uitzending met het programma Concertzender Live. Het 8e van 12 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender maar liefst 28 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. In deze zomermaanden hebben we gekozen voor 2 jazzconcerten. Zo dadelijk hoort u opnames van Nick Perch, Ronin, uit de grote zaal van de Verkadefabriek. Maar we beginnen met een concert uit de clubzaal van hetzelfde theater. U hoort het Brabants Jazzorkest dat de muziek van het beroemde Vienna Art Orchestra doet herleven. Onder leiding van bandleider en vaste componist Matthias Rueck is een keuze gemaakt uit het Vienna Art Repertoire. Als speciale gast treedt rietblazer Joris Roelofs aan, die zelf in het verleden deel uitmaakte van het Vienna Art Orchestra. Nu Hobo Ho van Charles Mingus, Such Sweet Thunder van Duke Ellington en Art with Heart van Matthias Rueck. Dit is het Brabants Jazzorkest met Joris Roelofs.

Art with Heart was dat van de Zwitserse pianist, componist en dirigent Matthias Rueck. Het werd uitgevoerd door het Brabants Jazzorkest onder leiding van Matthias Rueck. We gaan verder met twee volgende stukken, in dit geval echte klassiekers. U hoort achtereenvolgens Afro Blue van Mongo Santa Maria en Round Midnight van Thelonious Monk. Dit is het Brabants Jazzorkest met Joris Roelofs onder leiding van Matthias Rueck.

U luisterde naar het applaus voor het concert van het Brabants Jazzorkest dat tijdens November Music 2013 onder leiding stond van Matthias Rueck. Matthias Rueck gaf ook een concert met vooral repertoire dat in de periode 1977 tot 2000 werd gespeeld door het Art Vienna Orchestra. Het concert in de clubzaal van de Verkaderfabriek werd besloten met 3 composities van Matthias Rueck. U hoort Joris Roelofs op rieten, samen met het Brabants Jazzorkest onder leiding van wederom Matthias Rueck. En dit zijn Hopsy, Offbeat Berlin on the Beat en tenslotte Tango from Obongo.

0: Thank you very much. On drums, Kasparas. Bass, Tommy Ordi. Clarinet, saxophone, Shock. My name is Nick Baird. Thank you very much. Sound, Werner Döni. Lights, Lena Schnitt. Thank you very much for coming, for being together tonight with us here. Good night.
1: Ja, dat was de stem van Nick Baird, Ronin. U luisterde de afgelopen 5 kwartier naar hem. En dat was zijn ensemble bestaande uit Nick Baird op piano, Sja op bas, klarinet en saxofoon, Tommy Jordi, bas en Kasper Rats, drums. Een concert dat op 8 november vorig jaar plaatsvond tijdens November Music 2013. En als je nog niet bekend bent met dit festival, het werd in 1993 opgericht en vindt jaarlijks plaats in Den Bosch. November Music gaat dwars door genres heen met muziek van nu door de makers van nu. De opnames van dit concert werden in de grote zaal van de Verkadefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Op 22 september gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt. U kunt de speellijst nog nalezen op concertzender.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar Concertzender Live. Met dit keer de 9e aflevering van een serie van 12 met live opnames die we gemaakt hebben tijdens het festival November Music. Vorig jaar vond dat plaats van 6 tot en met 10 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd, met erin veel wereldpremières. En we zenden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag 2 concerten die zonder onderbreking plaatsvonden, dus vandaag veel muziek en weinig woorden. Aan het eind van het programma hoort u de opnames die we op 9 november in de clubzaal van de Verkadefabriek maakten van het Colin Vallon Trio met Michael Moore. Maar we beginnen met La Harpe C'est Moi. Een project waarin u door harpiste Godelieve Schrama en harpist een live elektronica specialist Wouter Snoei wordt meegenomen op een reis door een inspirerend en muzikaal landschap. Voor dit project heeft Godelieve Schrama aan 8 componisten gevraagd een nieuwe compositie voor solo harp te schrijven. De componisten vertegenwoordigen elk een andere compositiestijl en dit heeft geleid tot 8 autonome kunstwerken die verbonden worden door elektronische composities van Wouter Snoei. Achtereenvolgens hoort u muziek van Maaike Nas, Ilse van den Kastelen, Hans Koolmees, Micha Hamel, Maarten Altena, Jort Tamminga, Theo Verbeij en Astrid Kruiselbrink. Met tussendoor improvisaties van Wouter Snoei en Godelieve Schrama en elektronische invullingen van Wouter Snoei. Dit is een uur lang La Harpe C'est Moi. Hier zijn Godelieve Schrama en Wouter Snoei.

Er heerste een zich nooit openbarend onweer over de vlaktes waar ik eenzaam was. En dagenlang gebogen naar een bron neer, orakels hoorde en raadsels schriften las. Er heerste een zich nooit openbarend onweer over de vlaktes waar ik eenzaam was. En dagenlang

Zarte Sterne schlagen Wurzeln.

In het afgelopen uur heeft u geluisterd naar La Harpe, c'est moi, een project van Godelieve Schrama en Wouter Snoei. U hoort de composities van Maaike Nas, Ilse van den Kastelen, Hans Koolmees, Micha Hamel, Maarten Altena, Jorrit Tamminga, Theo Verbeij en Astrid Kruiselbrink. Op de website van de Concertzender vindt u overigens alle titels van de stukken die we hebben uitgezonden. De opname van dit concert van 9 november 2013 in de Matserzaal van de Verkade Fabriek is gemaakt door Wijnand de Groot. Vanzelfsprekend allemaal in het kader van het festival November Music 2013. We gaan verder met het concert dat op dezelfde avond van de 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkade Fabriek. Wereldwijze en lyrische improvisatietechniek vol schilderachtige vergezichten. Zo klinkt de jazz van het Zwitserse Colin Vallon trio. Een cd, Ruga uit 2011, op het label ECM is overladen met prijsuitingen en vergelijkingen met het oeuvre van Brett Mehldau, Paul Bley en Keith Jarrett's American Quartet. Ze zijn niet van de lucht. Bovendien laat pianist Vallon zich inspireren door de gloedvolle wereldmuziek uit de Balkan en Turkije. Colin Vallon wordt bijgestaan door bassist Patrice Moret en drummer Julian Sartorius. De Nederlands-Amerikaanse klarinetist en saxofonist Michael Moore is vanavond de speciale gast. Luistert u de komende drie kwartier naar Chauvre-Souris part 1 tot en met 3 van Colin Vallon.

Shit, man.

U luistert naar Concertzender Live en u hoort het Hermes Ensemble dat Strange News van de Noorse componist Rolf Wallen uitvoerde. Een concert dat de Concertzender op 9 november opnam tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. De opnametechniek in Muziekcentrum De Toonzaal was in handen van Kees van der Wiel. We besluiten deze uitzending van Concertzender Live met een opname die de VPRO op 8 november maakte in de clubzaal van de Verkadefabriek tijdens hetzelfde festival. De komende 50 minuten kunt u gaan luisteren naar een grote improvisatie onder de titel Norwegian Mood. Improvisatoren zijn de Nederlandse Zep Four, bestaande uit Jasper Leclerc en Jeffrey Bruinsma op viool, Oene van Geel, altviool en Emiel Visser, cello. De Noorse klanktovenaar Jan Bang zorgt voor de elektronische inbreng. Dit is Norwegian Mood door Zep Four en Jan Bang.

U luisterde naar achtereenvolgens Offering en Charapare, uitgevoerd door Kayan Kalor op Kamache. Dat is een oud Persisch strijkinstrument met zo'n lange hals. En het Rembrandt Frerichs Trio. De opname werd voor de VPRO en de concertzender gemaakt door Mark Broer. U luistert naar Concertzender Live met opnames gemaakt tijdens het Festival November Music 2013 in 's-Hertogenbosch. Afgelopen week vond alweer de volgende editie plaats en de VPRO en de concertzender hebben weer veel opnames kunnen maken. En voor wie reikhalzend hiernaar uitkijkt, ja, deze zullen in de loop van 2015 worden uitgezonden. Vorig jaar kwamen de Servische toetsenisten Sonja Lonkar en Andreja Pavlovic speciaal voor November Music naar Nederland. Onder de naam LP-duo speelden zij tweemaal een halfdurende compositie getiteld The Electrinas van Huba de Graaf. Op zeer oude synthesizers zoals, voor de specialisten, de Korg MS-20 en de Juno 60. Huba de Graaf heeft zelf een compilatie gemaakt van dit concert en die gaat u nu beluisteren. Dit is LP-duo met The Electrinas van de Nederlandse componist Huba de Graaf. Het is een live opname uit de Muzerijenhofzaal in 's-Hertogenbosch.

Een klankwereld op zich, die synthesizers. Dit was als kort intermezzo de The Electrinas van Huba de Graaf, gespeeld door LP-duo bestaande uit Sonja Lonker en Andrea Pavlovic op analoge synthesizers. Dit concert werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. We besluiten deze uitzending van Concertzender Live met het concert dat op zaterdagavond 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkadefabriek. De bosse trots James Sue, ook wel bekend als Michel van Dinter, besloot een improvisatieavond met een unieke mix van tropicalia, hip-hop, ambient elektronica en nu jazz. Hij nam deze avond twee bijzondere gasten mee op zijn reis, namelijk de toetsenist Gideon van Gelder en de gitarist Rafael Vanoli. Het trio speelt het komende jaar een 13-tal in elkaar overlopende korte werken. Die gaan we nu straks horen. Het zijn ongeveer 4 minuten per track. En die zijn veelal geschreven door James Sue. We gaan luisteren naar James Sue, Gideon van Gelder en Rafael Vanoli.

En toen was er toch applaus. U luisterde naar 11 kamermuziekwerken van de Deense componist Bent Sørensen, uitgevoerd door Ensemble Senatet. En dit is de Concertzender Live met opnames gemaakt in 2013 tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Vorige maand vond alweer de volgende editie plaats in dit steeds beter bezochte festival. En de VPRO en de Concertzender maakten opnieuw en nu een 20-tal opnames. Deze zullen vanaf 12 januari 2015 worden uitgezonden. In het weekend van 9 en 10 november 2013 vonden er een 4-tal uitvoeringen plaats van een zeer opmerkelijk concert dat zo succesvol was dat er tijdens het Theaterfestival Boulevard in augustus 2014 nog een groot aantal reprises waren. We hebben het dan over het project The Piano and the Flight Simulator. Ralf van Raat kan niet alleen geweldig piano spelen, maar is ook een hartstochtelijk piloot. Het Maastrichtse muziekproductiehuis Intro in Situ heeft samen met de componist Florian Magnus Maier en Thomas Rutgers een spectaculaire muziekperformance uitgedacht. In deze performance zit Ralf van Raat achter de vleugel en bedient tegelijkertijd een vluchtsimulator. Publiek kijkt mee op 3 grote projectieschermen en ziet niet alleen de cockpit, maar ook de omgeving. Van Raat draagt een pet met sensoren die het beeld laat bewegen. Klanken van de vleugel, de gesprekken met de vluchtleiding en het geluid van het vliegtuig maken allemaal onderdeel uit van de door Florian Maier geschreven compositie. Muziektechnoloog Thomas Rutgers kreeg het voor elkaar om de uit het pre-Windows tijdperk daterende vluchtsimulator te laten aansturen door de toetsen van de piano. Luistert u naar Ralf van Raat als pianist en als piloot. U kunt helaas niet op de schermen meekijken, maar u kunt wel luisteren naar The Piano and the Flight Simulator.

U hoorde, weliswaar zonder het bijbehorende beeld, de compositie De Piano en de Vluchtsimulator van Florian Magnus Mayer. Het werd uitgevoerd door pianist en aviateur Ralf van Raat. Dit concert en het concert van Ensemble Senatet werden voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Wij besluiten deze uitzending van Concertzender Live met opnames van een project dat ook tijdens November Music vorig jaar plaatsvond. Gezien de grote hoeveelheid concerten waren we niet in staat om hier opnames van te maken, maar we willen u de muziek toch niet onthouden. Tot slot dus van de laatste uitzending over November Music 2013 hoort u vanaf CD een aantal warm songs van componist Henry Vega. Ze worden uitgevoerd door Anat Spiegel, stem, en door Henry Vega zelf op live elektronica. U hoort achtereenvolgens Sermon on Wings en Tergal Lopes, The Autotelic, Solar Set en tenslotte Sermon on Files en Vile Springs.